0: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
1: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialized in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
2: 104.1 SFM.

0: verslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre luisteraars. Die JSE het gister met 0.51% verswak en het gesluit op 114.053 punte. In die VSA het die Nasdaq gestyg met 0.09%, die S&P 500 het versterk met 0.17% en die Dow Jones het met 0.55% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.11% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.39% gedaal.

0: Markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre luisteraars. Die JSE het gister met 0.51% verswak en het gesluit op 114.053 punte. In die VSA het die Nasdaq gestyg met 0.09%, die S&P 500 het versterk met 0.17% en die Dow Jones het met 0.55% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.11% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.39% gedaal en die DAX in Duitsland

0: night.
1: SFM. Ons maak dit lekker.
2: Gestrand langs die pad. Middernag. Geen hulp in sig. Diener Soto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.

Kijk, hierdie vrijdag begin al meer soos een partijkie klink, en op een vrijdag moet mens moes nou so begin litte los maak, en jy weet, jou vinger so los skit in jou toene, jy het skoene bykie uitskop, haare los maak, ek gaan een sikkel met die haare los maak, maar jy weet, ek kan daak my baard uitkam, maar hoe dit ook al sy, in elk geval nog so een lekkie en van Bon Jovi, en dan is het tyd vir jou 11 uur in die

0: bietjie kwaad. Ja, daar is tyd om weer op te maak.
1: Van Prins met hoogte uit. Kyk, wat een ongelooflike stem. In elk geval, dit is nou so 13 minute voor 12. Amper tyd vir Henrique om jou bietjie verder geselskap te hou. Maar daar is daarom nog so paar mooi stukkies muziek wat voor hulle tussen nou en wanneer ek jou gaan groet. So kom ons mors nie enigszins enig tyd verder. Gavin Edwards, Sparks.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za
1: 90.1 SFM.

0: Almin van Buren met Another You, net so voor het Nicholas Lou gewees met Coco Pops en Kaas. Hey, kyk nee, is lekker koeler dag daar in Gauteng ook vandag, sien ek, ek met iemand gepraat daar so, en dan is lekker koel daar so, en ja, die weer is maar oorals net lekker, nee. Kyk, winter is ons my gunsteling maand, ek weet ek het nou al een paar keer genoem, maar ek is een winter baby, ek is glad nie een somer ookie nie, so hoe kouer hoe beter vir my, ek love it, kyk ek in die son is glad nie chommies nie, nee. So nee, ek is definitief een winterbaba, verseker. Ja, Lily, wel jy kan sê, ek is nog steeds in die winter gebore eindelijk, nee, 3 augustus is ons nog steeds winter, is het nie? 1 september is eerst lente, so ja, ek is maar winter baby, nee. Lily Miola, net die naam Daydream, ek sien Jan Raap is ook op pad, Klaver, Ellie King, Crowder, hele paar lekker name op pad vanavond op die speelhuis.
1: Jou nummer 1 stasie,

0: Net voor het sa, wel, was het Jan Raap geweest met jy is, so gedink aan die klaver en klavers, dan begin ek dink aan klavier, jylle, ek wens ek was hier so een mal rugby ou geweest op school ook nie, en dat ek meer muziek ook deelgeneem het, want ek vraag oor muziek vandag, hoe ouder ek geword het, hoe meer het ek van muziek begin hou, en weet jy wat, ek is bitterswijd dat ek nooit geleer het hoe om een instrument te speel nie, alhoewel ek het nog steeds kan doen, mens is nooit te oud om te leer nie, nee, dis die waarheid daarin, nee, en in elk geval al gedink ek moet dalk gaan vir klavierles of so iets, maar Maar ek spyt dat ek hier van kleins af een liefde gehad het vir klavier nie. Ek dink klavier is een van die beste instrumente om te kan speel. Gitaar is lekker, dromme is lekker, maar klavier is soveel meer, excuse vir die Engelse woord, versatile. Jy kan soveel meer met hom doen, want as jy nou natuurlijk ons nou synthesizer het, dan kan jy ons nou enig iets speel op daai ding, wat klink soos een gitaar, wat klink soos een viool, dan nie rechte ding nie, maar jy weet waarvan ek praat. So, en ek weet baie ouens hou van is hulle vervaardig, jy weet vir al die producers, die vervaardigers, hulle hou van om met die gitaar te sit, en dan ook die riffs en die type van dinge met die gitaar uit kan speel, sê ek het reg. Maar, ek wens ek het geleer klavier speel van een jong ouderdom af. Dit sou lekker gewees het. My vingers is nou te oud en te stijf, maar die goed wil nie meer lekker buig nie. Ek sikkel die oggende, my hande, joh, weet jy net, ouderdom, toe ek 50 slaat, toe slaat alles my. Genade. Ellie King, net die naam met X's in House. Crowder is ook op pad met Run Devil Run.
1: 90.1 SFM.

0: Verskiet in die sterre, Ray Dillon, en voor het Crowder gewees met Run Devil Run. Omdat ek sê dit altyd, gemak gerus, so draai op ons webblad, 6fm-streek.com, en gaan kyk een bykie wat vang ons als daar so aan. As jy nie bezigheid het, en jy wil adverteer by ons, is nie een probleem nie. Ons is hier om jou bezigheid te bemark, man, ons wil allemaal vertel van jou bezigheid. So, gaan ook gerus dan na ons webblad toe, 6fm-streek.com, en dan gaan vul die schoonwee vormpie aan, of kry een nommer daar, so, dan skakel jy ons verkoopspersoneel hier by SFM maandagskant, as jy kan, en ja, dan kom, laat ons help, laat ons pakket uitwerk vir jou bezigheid, en laat ons jou help om jou bezigheid te bemark, man, dis waarmee ons goed is. Ons het hierna terug gehad, tensiebreek, en dan sit The Beach Boys op pad.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie prijse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.

0: Beach Boys, so lekker gouwe ouwe daar vir jou, nee, met Help Me Rhonda. Lia's net hierna met Ligte Laag, en ek sien Rieke Snell is ook op pad met Beskerm Engel. Ek het ook een Beskerm, ek dink ons sal allemaal het hou Beskerm Engel, nee, ons moet so nou en dan dankie sê vir ons Beskerm Engel. Ja, ons weet wie dit is. Nee, ja, net hierna.
1: Musiek op sy beste, net hier

0: Rieke snel beskerming al en voor het Lea gewees met ligte laag. Kyk, ek nou gesê, ek dink ons allemaal het een beskerming al, ons moet so nou en dan dankie sê, nee, so ek dink hoeveel keer ek al amper, ek was so een keer in my leven, nie weer gebeur nie, ek hoop nie so nie, ooit in my leven nie, was ek in een massieve groot kar botsing ongeluk gewees, en dit kon net so wel baie sleg het gedraaid, nee, ons het die ander kar middel deurgery, dankie Here, en ek sê regtig dankie Here, die persoon is lewendig, hy het niks oorgekom nie, en die, van die vier van ons het ek die seerste gekry, ek het my kop oopgestamp, kan jy dit glo, ek het achter gesit, en toe ons nou, want die oukie wat bestuur het, ons oukie, het oor een geel liggerij, en die ander het gedink, ons gaan seker maar stop, en ons was hier teen 100 kilo's uur, en om die spoed te stop, ons moes nie so van een gerij het nie, eerste plek, punt, stop, klaar, vaar die skulties op, en, maar, ek het achter gesit, en toe ek het dood hoor, ek het die ene sê, Wally, die kar, en dis al wat ek gehoor het, toe slaat ons die kar, boom, gelukkig nie op die persoonse kant, want ek dink hy so dood gewees het, en gelukkig nie, en wat gebeur het, is toe ek nou achter sit, op die achterste sitplek, die headrest, jylle weet die kopstut, wat voor is die kopstut, waar een persoon op die voorste stoel, hy het ons twee sulke eisterkies, wat van die kopstut af na die stoel toe self gaan, toe slaat my kop daai eisterkie, oop, jy kan nie geloof jou bloed, het daar uitgekom, dit is skrikwekkend hoor, maar dit, verder was die karre afgeskryf, beide karre afgeskryf, maar die ergste besering was ek, die ander het glad nie seer gekry nie, dalk miskien een bykie hooplesje wat ook al, mense botsings gebeur so vannig, en ou moet so voorzichtig wees, as jy in die kar rijd, dis kom ek altyd preek, as ek my lig is, ek gebruik hierdie geleentheid, en ek gebruik die microfoon om te kan sê, hoor jy moet nie drink en bestuur nie, blubweer nie, nou ja, ons was allemaal so nuchter soos kerkmeise gewees, beide karre, en dit nog steeds gebeur, so asjeblief, wees op die uitkijkers op die paai is, rij voorzichtig ouwens, kyk links, kyk rechts, en moenie jaag nie, en ek sê dit vir myself, nie, moenie jaag nie. Nou ja, en Wiki Klesias, net hierna met Escape.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag een goed voel dag. SFM.

Shania Twain op SFM met That Don't Impress Me Much. En net voor het is Strambelaas gewees met Young and Wild. Strambelaas, een groot liek was natuurlijk, I've got guns in my head and I won't go. Spirits in my... Dat was die liekie sy naam, Spirits, nee? Ek denk, dat was die liekie sy naam gewees. Ja, Strambelaas, daar is met Young and Wild. Daar is geen rugby hierdie naweek wat groot is vir ons nie. Natuurlijk skole rugby miskien hier en daar. Maar by die stadium nie, groot rugby, URC of so iets. Die volgende week weer, die groot is wat natuurlijk gaan uitspeel. Dis die Lions, die Stormers en die Bulls, nee? Sharky, sorry, nie hele jaar hierdie jaar gewees nie, maar hopelijk volgende jaar weer, nee. Net daarna, Bobby van Jaarsveld met Makkewens.

0: Steve van Jaarsveld, make a wens, net hier op SFM. Nou ja, net hierna Steve Winwood met Valerie. Daar was een ou met die naam van Eric Prydz, wat in die begin 2000s ook remix club weergawe gemaakt het van die song Call On Me. Het was eindelijk van Steve Winwood, sê ek ja, Valerie, nee. Maar nou ja, gaan luister gerust, Eric Prydz, as jy wil op YouTube, dan gaan tikkie in Call On Me, dan hoor jy is eindelijk Valerie van Steve Winwood, wat uit die 80s uitgekom het. Hier speel ons die oorspronkelijke een vir jou vanavond, net hierna.
1: 24/7 SFM.

0: sê jy, ek was net mooi gelees het. Mens lief ding, Janita du Plessis. En net so voor het Shane Fallon gewees dan met One More Day. Sandra, net die naam met Hi Hi Hi.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: straatlig kinders, nee, is dit nie mooi nie, met kom saam en het voor het Sandra gewees met hi, hi, hi. Nou la, straatlig kinders laat dit dink aan een sprookje vir een stadskind, en die hele Koos Du Plessis se liedjie, as die reen van stof, ach, dit is allemaal mooi, Koos Du Plessis, ook al van Springse wereld af gewees ook, nee, ja, ja, ja, en jy weet natuurlijk, weile Paul Kreer, president Paul Kreer, sy plaas, iemand sy plaas was in Springs gewees, geduld, ja, so die area in Springs geduld was natuurlijk, hoe kom ek so baie praat oor Springs van ons, ek kom ons van Springs af, so ek my gedog gegees, bykie jy history, Rina Higo kom van Springs af, ja, Sonja Harald net so diskant ons, Nigel, wie is nog allemaal, Elene Bester kom van Springs af, Chris Rousseau, Jaapie Mulder, die twee springbokke, Chris Rousseau Hakker, Jaapie Mulder Center, al twee kom uit my school uit, die genoote Springs, dan Lawrence Tepaka kom uit Springs uit, Wiekus Venter kom uit Springs uit, wie is dan nog, Creepy Crawley, die Creepy Crawley's in julle swembarins, was in Springs natuurlijk, waar het begin het, Kellogg's het in Springs begin, nee, ja, ja, ja, ja, Kellogg's is nog steeds daar, waar nog eerste Sappy Fine Papers kom van daar af, daar is soveel plekke wat ek vir julle kan noem, en mense, ek mis nou die julle paries, maar daar is groot naam, en natuurlijk ek, man, ek kom ook van Springs af, nee, maar Koos Doep, hy het vir een ruk, een lang ruk in Springs geblei, natuurlijk, en Molberge, die liekie Molberge wat hy sing, is geskryf oor Springs, nee, met al die mynhoope waar al hy. So geluister die liekie Molberge van Koos Doep, ons het die hoor, is geskryf oor Springs. Jubie 40, net die naam, Cheerio Baby.
1: 90.1 SFM.

0: Wow, UB40, Cheerio Baby, en hier is natuurlijk een van hulle beste albums gewees, nee, Red Red Wine, Small Axe, al die kom van die album af, en ek moet vir jou sê, oh, Where You To The Ball, die hele heiliekie van hulle, UB40, een van my ginsling reggae bands van alle tye. Brendan Piper, net die naam, 2 is beter as 1, en dan Kim Kahn, so ek, Betty Davis Eyes, en dit vat ons dan na 8 uur toe, net hier op SFM.
1: SFM, die geveel van die Suid-Kaap.

En ons maak het lekker net, dis daarom al mooi daar gewees, he, de Lumineers met Cleopatra. Hallo groot liekie was natuurlijk Hey Ho gewees. Gaan kyk een bykie, tikken na Lumineers, Hey Ho. En sê, hoor hoe mooi is die liekie van hulle, ne. Dr. Victor?

0: There she goes, the allies. Hulle weergawe natuurlik, nee. Lekker enetjie, Lee Mavis. Natuurlik uitgekom 1988, kan jy dit oor vertel, nee? 1988 wat het uitgekom het. There she goes. Al was die hele paar mense wat het ook oorgedoen het natuurlijk. En hulle weergawe was al buite gesit, maar Sixpence None the Richer, onthou hulle, dis die ene wat meer, wat die meeste mense ken die weergawe van Sixpence None the Richer. En hulle het hom oorgedoen in 1999, maar oorspronkelijk, die hierdie groep wat nou gesing het, natuurlijk die LA is uitgekom in 1988, maar ek denk die meeste mense van ons ouderdom ken natuurlijk die weergawe van Sixpence None the Richer. Nou, dat is een moeilijkie. Dagbreek, net die naam en die lewe is te kort en die is ook een pad met two times.
1: SFM, en jy veel van die Suid-Kaap.

2-1 red al vir jou Dewald Wasserval. Vergeet wat jy weet van liefde. Net voor het Anne Lee gewees met 2 times. Hier is ons Joe Bermudez met A Tug of War.

0: Zo bemoed is met Takke Voor, net hier op SFM, Rubber Duck, net hierna met Kings of Slumber, en dan een van my ginseling groepen natuurlijk, van die 80's af, Men Without Dads, met een van my ginseling liedjes, Pop Goes the World.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Lei dit nie maar een van die mooiste liedjies natuurlik van die 80s nie, nee, Men Without Hats met Pop Goes the World, en het voor het Rubber Duck gewees met Kings of Slumber. Hey, ek love die groep, natuurlijk een van die ander grootste treffers, dis nou Men Without Hats, was gewees Safety Dance, nee, ja, dis daarom awesome. Milky Chance, net hierna met Naked and Alive.
1: SFM, ons maak dit lekker.

In Amerika Milky Chance, in Engeland Milky Chance, met Naked and Alive. Nou, as jy wonder waar is jou rugby, ja, dat is nie URC rugby hierdie naweek, volgende week vrijdag, natuurlijk die 29 Mei, is het Glasgow Warriors, die onkondig die aand 8:45, maar die saterdag is het die drie Suid-Afrikaanse spanne, 2 thuiswedstryde en 1 weg, natuurlijk die thuiswedstryde is die Bulle daar op Loftus Versveld 1:00, en dis 30 Mei, volgende week saterdag, Bulle 1:00 teen Munster, en dan die Stormers thuis op die DHL stadion in Kaapstad, natuurlijk 3:30 die middag is het die Stormers teen Cardiff, en dan op Aviva Stadium of Stadion is het Leinster, thuiswedstrijd vir hulle teen die Lions. Nou Leukies, julle het een moeilike en maar knap gedaan hierdie seisoen, in elk geval, ek wil het sommer net nou al sê. Maar nou ja, sterkte vir die Bulle, sterkte vir die Stormers, mag die Suid-Afrikaanse spanne net goed doen volgende week, die volgende naweek, ek hoop regtig waar ons doen allemaal goed. Talana 4 en 19 na, en ek sien Daniel Boone is ook op pad met Beautiful Sunday, daar is een klassiek, nee?

0: Wilson! Oh, wat 'n goue ouwe, nee. Daniel Boone. Julle, is dit nou nie een mooi liedjie nie, nee. Dit was seker een van sy beste songs gewees. Ach, smal al oor. Anton Boota net hierna met Boe uitkom. Ek sien Reed Waddle ook op pad met Mary Louise.
1: SFM.